breng de pieten net om. Breng de pieten net om. Nooit breng de pieten net om. Met zijn schrik stoer dagen erom.

Daar gaat over te laat, wij spelen zulke keren, hè? Oh, daar gaat over te laat, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is te laat, daar is te laat, dus zijn we dan maar voortstrokken. Jetzt hast du es weit, voortstrokken is er. Daar gaat over te laat, geld is dus een ding, toch?